0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking, but we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

back his clothes all around. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.

0: Dit is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Your love is fading. I feel it fade.

0: Zometeen het vervolg dit rijtje van drie, maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
1: Ron van der Steen.
2: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Peggy Lee is haar artiestennaam. Oorspronkelijk heet ze Norma Dolores Ekstrom. Ze komt uit Jamestown, Noord-Dakota en werd geboren op 26 mei 1920.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Ze overleed echter in Los Angeles op 21 januari 2002. We hebben te maken met een Amerikaanse pop-jazz-zangeres. Ze verhuisde als tiener naar Fargo, waar ze werk kreeg als zangeres bij een radiostation. Op aanraden van haar baas veranderde haar naam in Peggy Lee. In 1941 verving ze zangeres Helen Forrest in de band van Benny Goodman, nadat deze haar had horen zingen. Het jaar erop nam ze met Goodman het nummer Why Don't You Do Right op. Haar eerste grote hit en doorbraak. Ze is bekend om haar zachte, koele zangstijl. Ze is verder bekend als zangeres van nummers als Fever en Is That All There Is. In de loop van de jaren 50 ging Peggy Lee acteren. In 1953 speelde ze in een remake van The Jazz Singer tegenover Danny Thomas. Ze kreeg een Oscar-nominatie voor haar rol als een alcoholverslaafde zangeres in de film Pete Kelly's Blues uit 1955. In januari 2002 stierf ze aan een hartaanval in haar huis in Bel Air. Ze werd in de jaren daarvoor geplaagd door een slechte lichamelijke conditie. Onder andere veroorzaakt door diabetes en ongelukkige gevallen. In 1976 viel ze in een hotel in New York, wat haar bijna fataal werd. Ze bleef echter optreden tot haar beroerte in 1998. Peggy Lee is 81 jaar oud geworden. Wij blikken terug op een oude hit en haalden uit de jukebox het nummer Fever. Luister naar Peggy Lee.
2: Jukebox Classic.

Dat was ouderwets genieten. Peggy Lee uit de oude doos. En Fever. Wederom even geplunderd uit onze jukebox. Wil je ook een jukebox classic aanvragen? Ga dan naar de website www.ronvandersteen.nl. Je hebt er nog eentje van met de route in het rijtje van drie. Dat is deze van Donna Summer. Hier is Hot Stuff.

0: Lullenplaat. Dat waren weer drie lekkere deuntjes achter elkaar. En volgens mij zit ik je heerlijk te verrassen. We hadden Buster Poindexter met Hot, Hot, Hot. Gevolgd door Cascada San Francisco. En als laatste die dance classic van Donna Summer, Hot Stuff.
1: Ik vind het gewoon lekker.
2: I turn to you.
0: En gezien de tijd moeten we snel door met de oude lullenplaat. Sunshine Reggae is een

De term Sunshine Reggae kwam niet uit een enkel idee, maar uit vele ideeën. Veel cd's die tropisch klinken vormen al snel het reggae-genre. Een reggae-festival in Jamaica wordt dan ook wel Sunsplash genoemd. De Deense band Laidback maakte een liedje met de titel Sunshine Reggae. Het kent een zeer tropische feel. Vandaag de dag wordt reggae zelf omschreven als een popgenre. En het is nog altijd populair. Reggae wordt het meest gedraaid en bespeeld in het Caribisch gebied. Ook komt het nu volgende nummer uit Europa. Het tropische gehalte is er niet minder door. Luister naar Laidback, hier zijn ze met Sunshine Reggae.

0: heb hem wel eens tegen je verteld. Je weet wat het is, hè? Reggae muziek. Dat is luie disco.
1: Hij is flauw.
0: Vergeet hem ook niet aan te vragen. De oude lullenplaat via www.ronvandesteen.nl.
2: Een lekker rockliedje. Kan bijstelen.
0: Moet toch kunnen in de muziekfabriek.
2: Luister naar Lenny Graham.

0: Muziekfabriek.
1: Heb je al op die klok gekeken?
0: Volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Een uurtje in de Muziekfabriek. Ja, die zitten zo goed als op. Maar ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Waaronder deze uit de jaren 80 van A-ha. The Sun Always Shines on TV. Gevolgd door Linda Ronstadt. Een liedje uit de jaren 70. Mits de klok het toelaat. You're No Good. Heel bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Ik zeg dan ook maar weer gegroet. En adios.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. Zij pleitte gisteren voor nauwere banden met Canada op het gebied van handel en defensie. Trump dreigt dat hij alle handel met de EU stillegt of met torenhoge heffingen komt. Canada en de VS zijn verwikkeld in een handelsoorlog, vandaar de Canadese toenadering tot de EU. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor wilden worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Suurhofbrug, waar de snelweg naar de Maasvlakte overheen loopt. Het verkeer kan nu alleen heel langzaam over de vluchtstrook. De gewone rijbanen zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
5: Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.

uitvinding. De CD, de compactdisc. Laat dit muzikale werkje toevallig van compactdisc afkomstig zijn. Jammer wie daar, James Ingram samen met Michael McDonald. Zo aan het begin van een lekker uurtje voltooid en verleden tijd. Terug naar de nostalgie, hoe het eens was. Ja, hoe de wereld eens leefde. Waar

0: Mentrop. Ken dat beter als Desireless. Stond in veel Europese en Aziatische hitparades op nummer 1 met dit mooie vocale nummer. Voyage.
1: Een fijne verraste de keuken voor deze.
0: Het zijn van die kerels, het zijn bikkels, dag en nacht, school en zomers lekker naar Spanje.

0: plaat. Give me hope, Joanna. Hoor je van Eric Wendt uit de gouden jaren 80 ook. Een mooie jaren 70. Veel jaren 70's werk. En zo af en toe een Eddie. Hè? Nou, komen we nog bij de 60 jaren terecht toevallig. Kijk even een producer aan. Ook nog. Och, leuk. Hier is Denise Williams. In the middle of the road show.
1: Voor je.

vanaf een 45 toerenplaatje. Denise Williams, terug in de show met It's Your Conscience. En de Tavares Brothers, ja, waarschijnlijk hebben ze een strippenkaart op deze show. Zo.

klonken ze toen en zo klinken ze nog steeds. Mother and Child Reunion 1972. In de middel van de roadshow, ja, door de jaren heen gaat het best wel lekker zo hoor. De catacomben, ze staan ver open, lieve luisteraars. Jawel, dit is de middel van de roadshow wereldwijd via een dikke vette paal van Zendmast. Maar ook via natuurlijk het internet en op Facebook. Wees welkom, hier is Gilbert Alcelle.

0: Leuten. Muziek van gisteren. Voor de Leuten en van de Heuten.
1: Leuten van de Heuten.
0: Ah, welkom, welkom, welkom. Oh, oh, oh, ja, tuurlijk. Leuk zo'n regio plaatje ook in dit geval, Leon. Vind je het lekker? Marianne Rozenberg hoor je met Ich bin wie du. Nog meer van dat lekkers uit de Gouden

Is het toch? 1976, als je die plaats van terug hoort, denk je, het leek gisteren. Het leek gisteren. Nee, dat is een tijd terug, hè? 76. Abba was dat in de Middle of the Road Show. Dat is ook leuk. Tuurlijk. Andrea had zo'n connectie.

More en Brea. Daar True Connection. Ja, daar komt hij, hè? Die olifant. Die olifant met die hele lange snuit. Blas in één keer in de middel van de roadshow van vandaag. Het complete verhaaltje.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Lunchbreak ruist
14: als het water van de Noordzee.
15: Patrick heeft de zomerkriebels.
16: Zomerradio.
17: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hit van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

aan. Het is weer zover. Goedemiddag. De lunchbreak is er weer hier op je fantastische radiostation. En we begonnen met Kelly Clarkson natuurlijk. En dit al met haar Since You Been Gone. Ja, sinds je weg bent. Kom maar snel terug, zou ik zeggen. Ja. Want ergens anders is het niet zo goed. Hier is het altijd het best natuurlijk. Kelly Clarkson, hele bijzondere goedemiddag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Het is donderdag vandaag. We kijken al een klein beetje uit naar het weekend natuurlijk. En dat met lekkere muziek vandaag. Weer al opnieuw natuurlijk. Hier is Melanie. En natuurlijk bedankt ook aan onze collega's hiervoor. Hè, want de koffie en de koekjes...

0: het was niet alleen natuurlijk om deze prachtige plaat op te nemen natuurlijk. Ik heb het al over Melanie en de Edwin Hawken Singers.
1: Ja.
0: Van een hele tijd geleden natuurlijk, uit 1972 alweer. Misschien waren er veel van onze luisteraars toen al nog niet geboren. Ja, en toen al nog niet geboren. Ik weet ook niet hoe dat ik het anders moet vertalen natuurlijk, ja. Donderdagmiddag, van harte welkom. Wat zit er in jouw broodtoos? Je mag het ons altijd laten weten. En laat de... Ja, de baas maar eens eventjes in zijn potje sudderen voor een uurtje, ja, hier op de radio. En ja, we gaan lekkere muziek weer draaien voor jou natuurlijk, die lekker verteerbaar is. Hier is Hot Legs en de Neanderthaler.

de zangeres zonder naam natuurlijk ook. Maar we hadden ook natuurlijk BZN en de band zonder naam. En dit allemaal met een hit uit de jaren 80. De clown. Er moet altijd wel iemand de clown uit hangen natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. In ieder geval, van harte welkom. Moest je pas afstemmen op jouw fantastische radiostation. We zijn er tot 1 uur met de music die jij graag hoort. Hier is Anita Meijer. En why tell me why?

Inderdaad, ook straks ook nog onze onvergetelijke hit natuurlijk hier in deel 1 van de lunchbreak. En dat was Anita Meijer en Why Tell Me Why, Tell Me Why. Wel, waarom? Omdat het kan, omdat het mag. En omdat we het graag doen natuurlijk. Dat ook, hey, ja, inderdaad wel. Hier is Whelm en Freedom.

En nog andere mooie dingen, maar deze lag in de schuif onderaan. En niet minder mooi natuurlijk. Met het album Modern Love van Daryl Hall en John Oates. Tot en met zondag de parelplaat hier bij iTurn. 17 september, er zijn nog jarigen vandaag. Oh, een vrouwelijke jarige vandaag. 58 wordt ze. Anastasia. En wie zou er vandaag 57 jaar geworden zijn? Keith Flint. Hij werd er 49. Want hij werd aangetroffen in zijn woning in Essex op 4 maart 2019. Na een medisch en een toxicologische onderzoek bleek dat cocaïne en alcohol en pijnstillers de doodsoorzaak zijn geweest. En als we zeggen Keith Flint, dan zeggen we dit: The Prodigy. En dat is een van de betere, The Charlie. Straks nog Madison Avenue op je radio. En we hebben ook nog Michael Cimbello. En we reiken ook nog een prijsje uit.

vandaag 57 jaar geworden zijn. Hij werd 49 jaar. Overleed op 4 maart 2019. Waarschijnlijk wel aan zelfmoord. Heb jij zwarte gedachten? Voor België kan je bellen op het nummer 1318. En voor Nederland 113.

Michael Cimbello. En She's a Maniac. Goed nieuws voor Benny Jolink. Want op 28 september zou hij een uitreiking krijgen van een nieuwe Vreurenprijs. Van de Buma NL Awards. Meestal wordt dit toegekend aan iemand die een bijdrage levert aan de Nederlandse muziekcultuur. Heeft hij wel gedaan, hè? Wat dacht je van dit? Mama wordt mijn pils. Benny Jolink wordt er 80. Hier toen nog met Normaal. Onderweg. Keen. En Harry Haar.

0: Het is ook alweer een tijdje geleden van dit nummer. In de Gary Hager-termen. Een paar kilo's geleden. Want die heeft serieus gewerkt aan zijn gewicht en het is geslaagd. Was meteen de voorlaatste voor vandaag. Piranha van Gary Hager.
1: Jantje zit in de klas en de meester vroeg: wie kunt er hier een zin maken met het woord ostas? En Jantje zegt: eerder, ostas vindt de poep moet bij mijn zuster zitten.
0: Voilà. Een mooie afsluiter natuurlijk. Straks veel plezier met Rick de Ruiter en De Connectie. Wij maken een nieuwe afspraak morgen om 1 uur. Dan zijn we vrijdag, de beste dag van de week. Ik heb nog Madonna vs.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check yourself.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
11: En dit is nu een boordevol muziek, items en wetenswaardigheden. Welkom.
12: De Ruiter.

0: altijd leuk om hier weer te mogen zitten en dit weer voor je te doen. Het je laten beluisteren van muziek. En wij starten deze connectie met de Stranglers uit de 80s en Skin Deep. En daarna hoor je direct deze lekkere disco sounds van de Ministry of Funk.
1: Dit is de connectie.
0: Ja, je luistert naar het radio en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties, een radioprogramma wat al meer dan 20 jaar bij je is. Maar kan me toch voorstellen dat je het voor het eerst hoort. Ja, natuurlijk. Nou, blijf vooral luisteren, want we hebben je ontzettend veel leuks en moois en lekkers te bieden. En we vertellen er ook nog wat bij. Dat noemen wij ook wel wetenswaardige feiten. We hebben twee keer muziek die je kan verstaan. Onder andere van Sherry Ann, die ooit The Voice won. We draaien oud en nieuw. We vieren oud en nieuw met je. En dat doen we deze keer met I Keep Forgetting. We hebben altijd live muziek en we zoeken naar de connectie van de titels in de muziek. Blijf dus bij ons en wees van harte welkom.
1: Welkom. De connectie.

0: Make a Dance. Een classic uit de 90s van Sean Christopher. Don't Lose the Magic, maar dat had je vast opgemerkt. Connectie Music History. Het is een beetje een familieproject, dit nummer. Want haar broer schreef mee aan het succes van deze hit uit 1992. Nummer 1 geweest in Amerika. En het was de opvolger van haar eerdere clubhit, Another Sleepless Night. Er zijn heel veel remixen gemaakt van beroemde house DJ's en producers. Zoals onder andere David Morales en Todd Terry. En wist je dat deze zangeres ook te horen is op een andere enorme grote house klassieker? Ze doet de sensuele vocalen op het nummer French Kiss van Lil Louis. En dat is uit 1989.
1: De Connectie Collectie. Connectie Collectie.

Ook die hoor je hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Dit was De Bouza en Magnetic. En dan een hit met een gigantische revival. En wat zijn artiesten?

zo af en toe dan vertellen wij wat bij de muziek, de wetenswaardige feiten van de connectie. Omdat dit countrypop met akoestische gitaar en een banjo is. En het momenteel wereldwijd enorm populair is, dachten veel jonge TikTokkers aanvankelijk dat So Incredible een gloednieuw nummer was van een Amerikaanse country artiest. Nou, wij weten dat dat niet waar is. Nee, het was onze eigen Ilse de Lange. Want als ze een hele grote hit scoort en populair is, dan is het onze Ilse, toch? Het is een van de meest succesvolle en besproken nummers van haar, afkomstig van haar vijfde album, wat met platina bekroond werd. Dat heet ook Incredible. Het kwam uit 2008 en het nummer kent een fascinerende geschiedenis, variërend van de hitlijst Records tot een onverwachte heropleving, want dat was namelijk de megahit in 2008 en de oorspronkelijke release bereikte de nummer 1 positie. Jazeker. Het werd het meest gedraaid op de radio in 2008 en het was het meest gedraaide liedje op radiozender 3FM in die tijd. Ze ontving er voor de prestigieuze schaal van Richter, genoemd naar Wim Richter, de overleden disc jockey. Ze nam een nummer op in de Glenwood Play Studios in Los Angeles, waar ze ook direct de bijbehorende videoclip schoot. En het nummer bleef dus een gigantische viral trend op TikTok. Jonge luisteraars die vaak nog niet eens geboren waren toen het nummer uitkwam, ontdekten het massaal en daardoor kwam het terug op in de top 10, op nummer 5 zelfs. En de Hannah Montana van het Kruidvat, de heropleving, is grotendeels te danken aan de 22-jarige TikToker Aisha Wiz, die miljoenen views scoorde met haar dansvideo's in een Kruidvat-video met dit nummer op de achtergrond. Ilse zocht haar op om samen een video op te nemen. Het nummer is nooit van de setlijst van Ilse verdwenen. Met andere woorden, ze speelt het altijd bij live concerten, net zoals het nummer Miracle.

0: drie singers die op het momentum een grote hit hadden met You Can't Hurry Love.
1: Hier doseren we in de muziekhistorie.
0: Ja, ik moet zeggen, het ontstond.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Na zoveel jaren, zoveel decennia muziek wordt het ontzettend moeilijk om nieuwe titels te verzinnen. En zo komt er wel eens een titel voorbij die we al eerder gehoord hebben. Martin Garrix en U2 in 2026 maakten Fireflies. En dus maken ze deel uit van de Connectie-collectie in de Double Trouble. Want als tweede nummer hoorde je Old City en Fireflies. En dit is Realistisch met Valerie.
1: Muziek die

Ja, dat mag dus gewoon, hè. Dance to the music. Hey, je ontkomt er niet aan als je muziek hoort. Dat je een beetje mee beweegt. Een beetje meezingt. Al is het misschien alleen maar in je hoofd. Of een beetje mee neuriet. Muziek, ja, het is heerlijk. En als je dan een nummer als dit hoort, dan ken je dat. Dat zit in je collectieve muzikale geheugen. Het komt namelijk uit onze crossover hitparade. En die hitparade...

Altijd lekker om oud en nieuw met je te vieren. Dat doen we elke connectie. En vandaag telden we af naar Elvis Presley samen met Span Cox in Mary's to Name, His Latest Flame. En daarna hoor je het origineel uit de jaren 60. En dan nog even een hele grote hit. Dit is Teddy Swims.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by, klonken er sirenes in 2 oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De 2 aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van 2 kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg omdat het volgens VN-experts om genocide gaat. Het Israëlische leger heeft tot dusver 74.000 Palestijnen gedood. Teunissen zei dat Nederland een nationale verplichting heeft om alles te doen om genocide te voorkomen. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. Afgelopen weekend riep burgemeester Pechtold op om niet alleen door het gebied te fietsen en extra op te letten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross houdt zich ook bezig met de overledenen van het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond. Bij het busongeluk verloren 5 inzittenden het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de 3e malaria-dode in een paar maanden tijd. Afgelopen zomer overleden 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt aan de ziekte. Eerder deze week werd weer in Frankfurt bij 2 andere mensen malaria vastgesteld. 1 is nu overleden. Beide waren niet in een land geweest waar het virus voorkomt en werkten ook niet op de luchthaven. Malaria wordt door muggen verspreid. Volgens de plaatselijke gezondheidsdienst zijn de 2 recente gevallen geïnfecteerd door een mug die in het vliegtuig naar Frankfurt was meegereisd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Ondertussen staat de teller op 9 dodelijke slachtoffers. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de vrouwen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht. De Afrikaanse president Ramaphosa heeft beloofd alles op alles te zetten om de daders te achterhalen. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
0: Bart van Meuvel. Bart's Guitar Platform.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.
5: Vertel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
6: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform. Op deze donderdag van 17 september 2026. 3 minuten over de klok van 7 bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. De naam is Bart van de Heuvel, vanavond aflevering 463. En je weet het, Bart's Guitar Platform, je hoort het tot 8 uur. En daarna tot aan de klok van 9, jawel, albumtracks. En beide programma's worden gepresenteerd door mij, maar de muziek wordt samengesteld door Luc Janssen. Eerst dus Bart's Guitar Platform. En je weet het, in het aankomende uurtje gaan we weer heerlijk op zoek naar de lekkerste gitaarmuziek. Die komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. En de live muziek die erbij staat is van Robin Trowell. Robin Trowell, where moet ik zeggen? Nee, niet met een L op het eind, zoals in de aankondiging staat. Maar de opening van Bart's Guitar Platform, je weet het, hij wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester, Mr. James Marshall Hendrix. De datum is 17 september, maar dan 1970. We zijn in de Ronnie Scott Club in Londen, Engeland. Eric Burdon en zijn band War staan op het podium. En even voor de start van het nummer Tobacco Road loopt Jimi Hendrix met zijn gitaar het podium op. En speelt het laatste stukje gitaar dat hij in zijn leven speelde en dat tevens ook opgenomen is. Welkom bij Bart's Guitar Platform.

gedwee en heel braaf op de achtergrond. Maar ja goed, zijn Europese tour was ingekort doordat Billy Cox zich niet helemaal goed voelde. En dus ja, was hij eigenlijk in het midden van helemaal niets doen. De volgende ochtend zou hij in ieder geval niet meer wakker worden, helaas. We blijven in de jaren 60 en we stappen als eerste de rock'n'roll binnen. Deze week de muziek van Dave D, Dozy, Becky, Mick en Titch. Je hoort het nummer Bandit, geschreven door Ken Howard en Alan Blakely. En de vijf heren namen het op 9 augustus 1966 in de Philips Studio in Londen, Engeland. En 9 september 1966 komt het uit op single, hun zesde single.

0: 13 minuten over de klok van 7 op deze donderdagavond van 17 september 2026. Je was beland in de muziekstroming punk. Je hoorde de Avengers moet ik zeggen. Met het nummer We Are The One kwam uit op een EP'tje. Hun eerste EP eind 1977. En hun, dat zijn Penelope Houston, Greg Ingram, Danny Furious. Verzin het maar. Misschien een beetje gebaseerd op Animal van de Muppets. Want Danny was inderdaad de drummer van de band. En als laatste lid Jimmy Wilsey inderdaad. Van de punk. Motown Sound binnen. Doen we. Voor deze week de muziek van Billy Eckstein. Ik heb zo het nummer voor je met de titel For the Love of Ivy. Het staat op het album met dezelfde titel dat in 1968 uitkwam. In het genre jazz, funk en soul in de stijl easy listening. En Billy Eckstein, geboren als William Clarence Eckstein, 8 juli 1914, overleden 8 maart 1993 op 78-jarige leeftijd. Zanger, speelde trombone, trompet en gitaar en was bandleider van zijn eigen orkest in de stroming, jawel, jazz. En nam 3 albums op, uitgebracht door
1: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.

10 voor half 8 bij Bart's Guitar Platform. Je was beland in de muziekstroming The Psychedelic Sound. Je hoorde de Rockbees met U.I. Amazon Records, nee, heeft niets te maken met die pakjesbureau, helemaal niks, bracht het in 1969 uit op single als een white label promo met aan beide kanten, jawel, hetzelfde nummer. Maar de A-kant was in stereo, die je overigens hoorde. En de B-kant in mono. En de Rugbees, een band uit Louisville, Kentucky, begon in 1965. Tijd voor de muziekstroming reggae. Deze week hoor je de muziek van Culture. Je hoort het nummer Ja Ja See Them Come. Culture, een reggae-band uit Jamaica. Dit drietal trouwens al bij elkaar sinds 1976. En nog even over de single zelf, maar eigenlijk is het een EP, uniek. Want er staan niet alleen drie verschillende nummers op, maar ze zijn ook nog eens van drie verschillende artiesten. Eerlijk delen, precies, met z'n drieën.

0: Stoming met de naam Disco hoorde je de Andrea True Connection met het laatste More, More, More. Greg Diamond, hij schreef het opgenomen november 1975 in de Media Sound en de Electric Lady Studios in New York City. Zo dadelijk heb ik nog voor jou drie muziekstromingen te gaan met als afsluiter een surfnummer. En na deze aflevering van Bart's Guitar Platform tot aan de klok van 9 heb ik het programma Album Tracks. Maar eerst dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some life tracks, Bart.
0: Ja, zeer zeker. Ik heb hier twee heerlijke live nummers voor je klaarstaan bij Bart's Guitar Platform. Deze week Robin Trower op bezoek, jawel, en zijn band. Album heeft de titel Live 50th Anniversary Edition. Kwam 3 april 2026 uit. Het origineel trouwens kwam op vinyl uit in 1975. Dat waren 7 nummers, maar deze 15th Anniversary Edition heeft totaal 12 nummers. En is ook een fonkelnieuwe mix. Concert trouwens opgenomen in de Concerthuset in Stockholm, Zweden. Op 3 februari 1975. Toen ook uitgezonden, zoals dat heel veel gebeurde en nog steeds gebeurt op de Zweedse radio. We gaan 2 nummers draaien van dit mooie album. En ik start met Bridge of Scythe. En daarna hoor je Two Rolling Stones.

muziek bij Bart's Guitar Platform, Robin Trower. Ik heb nog 16 minuten voor je op de klok staan. We gaan snel verder met de muziek Storm in Country. Je hoort zo de muziek van Dolly Parton, je hoort zo het nummer Little Birds. Komt van het album In the Good Old Days When Times Were Bad. Haar derde studioalbum, A Little Bird, opgenomen 10 september 1968 in de RCA Recording Studios, Studio B in Nashville, Tennessee. Nee, kwam niet uit op single, maakt dit dus een albumtrack.

0: Je hoorde uit de Soulhoek Chuck Jackson met You Can't Let the Boy Overpower the Man in You. Geschreven door Smokey Robinson en opgenomen 17 augustus 1963 in Hitsville, USA, Studio A in Detroit, Michigan, door The Miracles. Jawel, Motown sound. Maar Chuck Jones, voor hem was het een cover. Motown Records bracht het voor hem uit 31 januari 1968 op single. Tijd voor dit.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on, what are you waiting for? Just press play.
0: Jawel, ik heb weer een bluesnummer voor je klaarstaan. Vanavond het nummer Sweet Papa Moan. En is van Furry Lewis. En voor dit nummer gaan we helemaal terug in de tijd naar 1927. Om precies te zijn, Furry Lewis nam het op 20 april 1927 in Chicago, Illinois. En als laatste, meneer Lewis deelt de 10-inch 78 toeren Shellac op Vocalion label met Blind Joe Amos. Want die staat aan de B-kant. Met het nummer C&O Blues. Maar hier is die, Furry Lewis.

0: 2027 bracht ik je even naar 1975 met Sister Golden Hair van de band America. We zijn er weer aan het eind gekomen van deze Bart's Guitar Platform van deze week. Louis Jansen en ik zeggen dankjewel voor het luisteren. Maar blijf lekker hangen, dadelijk na de klok van 8 ga ik verder met albumtracks. Om Bart's Guitar Platform even netjes af te sluiten, heb ik lekker een surfnummer voor je klaarstaan in de player. Kenny and the Friends met de titel Moonshot. Ik zeg tot zo bij albumtracks voor 4 studioalbums en een live album.
1: Are you ready to go surfing?

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Eerder werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte en het OM gingen in hoger beroep. De strafeis valt nu dus hoger uit. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het koor. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Voorman Eerdmans vindt dat de internationale verdragen voor asielbeleid aangescherpt moeten worden en dat er instroombeperkende maatregelen in het leven moeten worden geroepen. Eerdmans wil het kabinet samen met de SGP steunen, maar het kabinet moet dan wel voor de samenwerking met rechts kiezen. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Tusk meldt over informatie te beschikken dat Rusland plannen zou hebben om met drones en raketten de bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. Het Kremlin doet dit soort voorvallen af als een incident om de eenheid binnen het bondgenootschap te testen en te laten zien dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Artikel 5 gebiedt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op de hele NAVO. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking, but we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
2: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. Alfredo Gulu werd zaterdag staande gehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een gestolen fatbike. De Rotterdammer had geen legitimatie bij zich en werd opgepakt. Tijdens de arrestatie werd hij onwel en overleed later. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie stelt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar voor. Kinderen mogen wel via accounts die door hun ouders worden beheerd gebruik maken van kindvriendelijke videoplatforms. Volgens de Jeugdraad gaat de commissie verder dan het advies van het Europese expertpanel. Dit panel zegt dat jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van ouders toegang tot social media kunnen hebben. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei, wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet? Komende week heeft Trump een overleg met de leiders van de Golfstaten. Hij heeft aangegeven dat hij met hen wil bespreken hoe het nu verder moet. Trump zegt niet of hij de grote beslissing voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in november gaat nemen. Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Dit jaar deden Ierland en een paar andere landen, waaronder Nederland, ook niet mee vanwege de deelname van Israël. Voor volgend jaar heeft AfroTros zich teruggetrokken. De vraag is momenteel of een andere Nederlandse omroep het stokje overneemt. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
1: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft zo'n 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod afgelopen avond op de Dam in Amsterdam demonstreerden tegen de daar aanwezige Israël-manifestatie. De groep stond bij het Nationale Monument en werd door agenten omsingeld en in een bus afgevoerd samen met een andere groep demonstranten die op de Damstraat stond. Er waren eerder al pro-Palestijnse betogers opgepakt. De gemeente had de oude Turfmarkt aangewezen als alternatieve demonstratielocatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. Maar door vervroegde verkiezingen te houden zou Erdogan die maximale ambtstermijn van 2x5 jaar willen omzeilen. In dat geval zouden er in april 2028 weer verkiezingen worden gehouden, een maand eerder dan eigenlijk gepland. Maar dan moeten daar wel eerst 360 van de 600 parlementariërs in Turkije voorstemmen, want anders gebeurt het niet. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer die gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft wel beloofd in zijn agenda ruimte te maken. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen links- of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.